Naast de kopjes koffie, die lucht alweer koud en nat. Jouw toekomst leent nou in een ander land, hoor, het breekt mijn hart.

0: Skryf by landbenuus, gaan na landbou.com toe, daar is die hoofberig oor die Gamtoos Vallei, waar met die vloede saam, hulle praat van citrus verwante skade, van om en by 1.5 miljard. Groer Oosthuis en ondervoorsitter van AgriGamtoos se landbouvereniging, sê voorlopige inligting daarop op het so 20% of 3.7 miljoen 15 kilogram kartonne, van verjaars voor uitgeskatte 18.7 miljoen 15 kilogram kartonne vir die uitvoermark, weens die vloede verloorde is, die waarde van die verloore kartonne beloop ongeveer 709 miljoen. Nou, volgens Oosthuizen is die beraming gemaak op terugvoer van verskeie van die boere. Die een uitdaging met citrus is dat wanneer die boot onder water is, of steeds onder water is, al was die boot self nie fysiek onder water, nie kan die boom later sy vrugte afgooi. Meer as 1000 hektaar van die vallei se net meer as 7000 hektaar onder citrus waar boorde beskadig of weggespoel is of waar boogrond weg is en daar kan nie weer geplant kan word nie, is verder beskadig. En teen die huidige gemiddelde koste van 'n boer teen R650.000 per hektaar praat het van so R650 miljoen. So dit is dan die hoofstorie in die landbouwereld. Vanoggend volgende is dit my persoon met Cordelia.
1: Eno 4.1

0: I like your soul. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
0: 90.1 SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM 90.1 Kuslangs en

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy

The Chainsmokers sal met Coldplay, Something Just Like This. Is nou so 14 minute voor 12, nog so paar lekker liedjies wat voor lê, voordat ek jou gaan oorgee in Enrico se hande. Soos hierdie een van Lea, Ou Liefde met Sensasie.

Suid-Afrikaanse groep Sunset Switch Up met Kick It. I wanna kick it with you. Ja, Enrico gaan het verder kick saam met jou, direct na die nuus. Ek speel vir jou uit met Modern Talking. Geniet om.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Dat was Green Day met Stay Young. Nou is jy wel jong bly. Een vars studie het gewys dat kuns en muziek, baie specifiek muziek, maar kuns ook, nie net die siel voed nie, maar ook die lichaam jonk hou. Navorsers het gevind dat gereelde blootstelling aan museums, konserte en kreatieve activiteit, soos om een instrument te speel of muziek te luister, al die goed het positieve uitwerking op die verouderingsproces en dit verminder dit met tot 4% of vertraag dit met tot 4% en dis vergelijkbaar met lichte oefening. So een keer een week blootstel aan kuns en kultuur is die, het diezelfde uitwerking as een keer een week lichte oefening. Definitief goeie nuus. Ek dink vooral die van ons wat bietjie meer kuns georiënteerd is as oefening georiënteerd.

0: Dit was Appel met Genesis en Spoegwolf, voor dit met Clutus Wil en Mad Guys and the Mojos met She's Dynamite. Hier is Samantha Leonard met Los My.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Langkloof 104.1.
1: Tussen jou en my, let out a bang.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: today. Maak jou huis mooi by Komaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Johnny Wolf met Time Bomb. Hierna is 'n liedjie met die naam Happy Wife, Happy Life deur Austin Brown, maar ek dink dit moet eerder wees Happy Spouse, Happy House, want daar's twee mense in dit, nie wil ek. Dit is maar net my 2 sent.
1: Nie 90.1 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM.
2: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: Lifeline met We 3 op die 10de April 2012. Apple became the largest company largest company in the world. On this day, it reached a value of over 600 billion. Met a B. Ja. Maar dit was meer as toe. Dit was meer as 10 jaar terug. 14 jaar terug op die 10de April.
1: SFM gaan aan en aan en aan.